straggie met mij mee. Kijk, kom, kook, schmo weg. Heb ook snel alles gezien. Tennis laufen en hasen. Schlafen met offene Augen, maar ze sehen niks. Gleich een Diebe. Oh, oh. Tussen hennen.